0: Goedemorgen. In het westen van Bordeaux in Frankrijk zijn nog eens 60.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden in de regio. Dat hebben de lokale autoriteiten beslist. In totaal werden al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd. 19.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
1: Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het oosten, richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
0: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De politie zal ook extra steun krijgen om de evacuaties te begeleiden. Intussen waarschuwt de Franse verkeersdienst om de regio te vermijden. In Kinrooi in Limburg is gisteravond een motorrijder overleden na een botsing met een auto. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de auto blies negatief. Het parket onderzoekt de zaak. En de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag is het op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Het beste uit de 60s, 70s.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen grijpen je aan. Zo dus.

0: Het vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlovit.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
8: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
2: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
3: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
1: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
2: Oh, maar dat is correct.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

0: Goedemorgen. In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd, onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
1: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we nee, dit is niet goed. Dus toen hebben wij eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
2: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
3: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je weer al die stress.
0: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen. Dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. D19 ter hoogte van Mechelen-Noord is in de richting van Brussel deels afgesloten. Komt omdat er tijdens een controle gisteren schade is vastgesteld aan een brug. Het verkeer moet er over 2 versmalde rijstroken en je mag er maar maximaal 70 km per uur. Het agentschap Wegen en Verkeer waarschuwt voor veel hinder en stevige files. Morgenochtend moet de snelweg hersteld zijn. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken, dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alp. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in de Ronde van Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje. Die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: Dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
0: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
0: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de Zomer Top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
4: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Nostalgie Plus.

maar ze kan niet terug naar Sas van Gent in Zeeland als figurante achter in het gelint. Haar moeder zegt in Sas van Gent in Zeeland, haar eigen show staat morgen in Madrid.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
4: Hoe dat?
3: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh cool!
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri. We'll be right back.

0: Goedemorgen. In de regio rond Bordeaux in Frankrijk zijn nu al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware bosbranden daar. Vannacht werden nog eens 7 gemeenten ontruimd. Onder hen ook de toeristen van verschillende campings.
1: Op een gegeven moment begon de sirene en toen liepen we om het huisje heen. Toen zagen we in de verte rook, toen dachten we nee, dit is niet goed. Dus toen hebben we eigenlijk in 3 minuten alles in de auto gegooid.
2: Er was iemand op de camping en die begon hard te roepen dat we eraf moesten. Ja, we hebben onze spullen gepakt en we zijn er vandoor gegaan.
3: Ik hoef nu niet terug naar waar we waren. Dan ben je daar misschien weer net en dan gaat weer het alarm af. Dan heb je hier al die stress.
0: Vanaf vandaag zijn ook meer dan 1000 militairen ter plaatse om de bosbranden te bestrijden. De Franse verkeersdienst waarschuwt om de regio te vermijden. Ook in Madrid in Spanje breiden de bosbranden zich nog steeds uit. De autoriteiten vrezen dat de branden daar ook zullen samensmelten tot één gigantische brand. Volgens het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken werden al 61.000 mensen geëvacueerd. De brandweer zegt ook dat de branden onmogelijk te blussen zijn. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst is opgepakt op verdenking van spionage in het NAVO-hoofdkwartier van Bergen, dat meldt het federaal parket. Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. Volgens het parket is er onder meer sprake van spionage voor een land dat geen lid is van de Europese Unie en deelname aan een criminele organisatie. Het onderzoek loopt. Het agentschap Wegen en Verkeer en Vlaams Verkeerscentrum waarschuwen voor ernstig hinder op de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord in de richting van Brussel. Peter Bruining legt uit.
4: Bij een routinecontrole van de brug is gisteren schade in de brug vastgesteld. Die moet nu verder onderzocht worden. Op dit moment rijd je op de brug in de richting van Brussel bij Mechelen-Noord over 1 rijstrook. Maar het is de bedoeling dat vanaf uiterlijk morgen zondagochtend er 2 versmalde rijstroken in gebruik kunnen worden genomen.
0: Je mag er maar maximaal 70 km per uur. De hinder zal ook nog enkele weken duren. En goed nieuws voor Wout van Aert, want woensdag staat hij aan de start van de Ronde van Denemarken. Dat schrijft HLN. Het is zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Daar had hij last van een ontstoken elleboog. Hij moest zo onder meer passen voor de Ronde van Frankrijk. Van Aert wil zich in Denemarken voorbereiden op de Ronde van Spanje, die start op 22 augustus. De dag begint zonnig, daarna meer bewolking bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 24 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.

0: Meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: The sun ain't gonna shine anymore. Dat klopt niet van deze zaterdag. De zon is er al volop bij ons en het is 24 graden. Your golden years. Nostalgie plus. Van harte welkom. Het is 10 uur geworden. Tijd voor het nieuws.
3: Goedemorgen. Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie die N-VA-kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
4: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
3: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En presentator Tom Waas is het best betaalde VRT-gezicht met €750.000 bruto per jaar. Dat heeft HLN uitgezocht. Na Tom Waas volgen kok Jeroen Meus, komiek Philip Geubels en presentator Ben Krabbe met meer dan €500.000 bruto per jaar. Fien Germijns en Danira Boekri-Sterke-Siris zijn de best betaalde vrouwen bij de VRT. Zij verdienen rond de €300.000. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
5: De Flashback Top 40
6: met Serge Haderman.

0: 26. Tijd voor de flashback 40 hier bij Nostalgie Plus. Tussen nu en 1 uur neem ik je 3 uur lang mee naar de zomer van 1982. De grootste hits van toen, de populairste plaatjes. En dit is de top 3. Hot Chocolate op nummer 3. José op nummer 2. En dit is de oorspronkelijke nummer 1. Can't Take My Eyes Off You van de Boys Town Gang. Maar jij mag en kan de geschiedenis herschrijven. En dat doe je door te stemmen via onze site. Kost helemaal niks, dat is leuk. En je schrijft jouw ultieme top 3 of ultieme plaat op. En je mailt ze door via de rubriek de Flashback Top 50. En helemaal rechts schrijf een bericht aan onze DJ's. Maar het kan ook via onze app 0477-900-800. En wie zijn nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, de volledige lijst staat nu al online. www.nostalgie.plus.
1: De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus. Nummer 40.

0: En dat was hem, onze eerste nieuwe binnenkomer op nummer 39. Muziek van eigen bodem. The Machines and The Lies in Your Eyes. En we begonnen met Fleetwood Mac. En die hadden al een vrij hoge notering bereikt. Maar nu waren ze op de terugweg in juli 1982 met Hold Me op nummer 40. In Italië breekt het zingende koppel Albano en Romina Power in 81 definitief door met Charazan. En 1 jaar later scoren ze hun grootste hit met Felicita. Maar in 94 slaat het noodlot toe. Albano en Romina Power halen de internationale pers met een persoonlijk drama. Hun oudste dochter, toen amper 24, verdwijnt onder mysterieuze omstandigheden tijdens een bezoek aan de Amerikaanse stad New Orleans. Het meisje wordt nooit meer teruggevonden. En dit drama leidt in 1999 tot een echtscheiding van haar ouders. Wat de muziek betreft gaat Albano gewoon verder en is ondertussen een succesvolle wijnboer geworden.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Nou ja, met dit weer, tijdens de zomer van je leven, krijgt dit soort classics natuurlijk iets meer glans. Zeker als ze uit Italië komen. Mooi voorbeeld, Sharazan van Albano en Romina Power in de Flashback of 40 bij Nostalgie Plus. Het is die van juli 1982, het koppel. Allee, ja, het is geen koppel meer. Ze komen binnen op nummer 38. Bijna 17 minuten over 10. Ik kijk even naar mijn scherm. Ik denk, wat is dat nu? Er is al heel veel gestemd. Daar ben ik blij mee. En om 10 over 11... ongeveer, hoor. Dan geef ik de eerste tussenstand van datgene wat jouw top 3 moet worden straks, de grote finale. Maar dat is dan voor even voor ene. Voor die tijd hebben we nog heel wat legendarische classics te gaan. Zoals de volgende nieuwe op 37. Een typisch voorbeeld van een eendagsvlieg. De Britse zanger Junior bereikt nochtans de Britse top 10. In de States scoort hij een top 40 hit met Mama Used to Say. En door Billboard Magazine wordt hij dat jaar, in 1982 is dat, benoemd tot beste nieuwkomer van dat jaar. Helaas kan hij zijn succes niet verzilveren.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: 37 nieuw. Junior, Mama Used to Say. Ik heb twee lange files waar je langer dan 10 minuten aanschuift op de E40. Gent-Brugge verlies je maar liefst 44 minuten tussen Sint-Nijs-Westerum en Nevelen. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E19 Antwerpen-Mechelen, daar verlies je een kwartier tussen Rumst en Mechelen-Noord. Sta je ergens anders stil op dit moment, dan is dat niet langer dan 10 minuten.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
6: Echt?
7: Echt waar?
5: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.
8: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
9: Nummer 36.

0: Enkele jaren geleden nog op ons Nostalgie Beach Festival Martin Fry van de ABC. Een van uw grote successen, The Look of Love, staat op nummer 36. Heel goedemorgen, 3:30. Schakel je nu pas in? Ja, je hebt al wat gemist hoor, maar wat precies, dat kan je nakijken via onze site nostalgie.plus. Even een klikje op mijn lichaam, ja. Gewenste intimiteit in dit geval. Een klikje op de Flashback Top 40. Waarin we weer een nieuwe binnenkomer tegenkomen. En dan zou je zeggen, nieuw? Nu? In 1982? Wel, toen was het een nieuwe binnenkomer. In dat jaar brengt de Britse songschrijver Joe Jackson, singer-songwriter, zijn vijfde studioalbum Night and Day uit. De leadsingle op deze LP heet Real Man en maakt vandaag zijn entree op nummer 35.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

Joe Jackson binnen op nummer 35 met Real Man. En er wordt, daar ben ik heel blij mee, heel goed gestemd. Voor de mensen die er nu pas bij zijn, nog even vertellen op welke drie platen je kan stemmen voor de ultieme top 3 straks. Tegen het einde van het programma. Nummer 3. Dit is geen tussenstand, dit is de oorspronkelijke top 3. Girl Crazy van Hot Chocolate. Nummer 2, I Will Follow Him. In de gedaante van de Nederlandse zangeres José. En 1, Can't Take My Eyes Off You van de Boys Town Gang.

Juli 1982, wat leuke platen toen, hè? Weet je nog? Ja, het is... We nemen je mee naar je jeugd. Rolls Royce, Best Love. En dan één plaats hoger. Een van de minst gedraaide platen, heb ik de indruk, van Queen. Het is weer even wennen, maar wij brengen ze terug naar jouw geheugen. Ook dit uit de zomer en met name ook vooral de maand juli 1982. La Palabras de Amor. Queen staat op 33 bij Nostalgie Plus.

0: Niet echt een van hun grootste hits, maar geeft toe, leuk om nog eens terug te horen. Queen was dat en Las Palabras de Amor. Liefhebbers van tennis, zet de radio maar een beetje luider, want zo dadelijk komt er een merkwaardige plaat binnen op nummer 32.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: De Flashback Top 40.
4: Nummer 32.

0: Oh, you're the pits. You're a scum, man. You're not fit to be called a human being. I was talking to myself.
1: Ja, dat zal wel. Een van die mooie voorbeelden van een eendagsvlieg in deze Flashback Top 40 uit juli 1982 hier bij Nostalgie Plus. En het volledige verhaal over dit nummer van The Brad Chalk Does The Empire Strikes Back lees je ongetwijfeld in het boek van Dennis Michiels. Een boek getiteld 500 unieke one-hit wonders. Er staan ook allerlei hitparadenoteringen bij. De hoesjes en de mafste verhalen, zeker de moeite waard. En als jij zot bent van hitlijsten, ik heb goed nieuws, maar je hebt het waarschijnlijk al gehoord. Aanstaande maandag beginnen wij met de zomertop 500 van Nostalgie Plus. En wij hebben die niet samengesteld, helemaal niet. Dat doen jullie door te stemmen. En dat stemmen dat kan ook vandaag. Dus je kan niet alleen kiezen voor de top 3 van vandaag in de Flashback Top 40. Maar ook voor de zomertop 500 vanaf aanstaande maandag. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat hier bij Nostalgie Plus. Noteer het in je agenda. Maar er zijn al veel mensen die het zeker zo zullen onthouden. En deze plaat zal daar zeker niet in voorkomen, want deze komt uit 1982. Ik dacht, laten we nog eens lekker naar de 80's gaan voor we een week lang de 70's induiken. Heel veel gebruikt ook als sample Forget Me Nuts, Patricia Russian. Ze staat op nummer 31.

0: Hold Me van Fleetwood Mac. Daar begonnen we mee op nummer 40. Muziek van eigen bodem, The Machines op 39. Winnen op 38, Albano en Romina Power. Mama used to say, Junior, nieuw binnen op 37. ABC op 36. Joe Jackson binnen op 35. Rolls Royce op 34. Queen Las Palabras de Amor op 33. The Bread and Chalk Dust staan op 32. En dit is Patricia Russian met Forget Me Nots, daarnet nog op nummer 31.
1: De beste hitlijsten uit de 60s, 70s en 80s. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 30.
1: De Flashback Top 40.

0: doorbraak van Simple Minds. En eerder waren ze al bekend bij een select publiek. Ze hadden een vaste schare fans. Maar ze begonnen onder, hou je vast de naam, Johnny and the Self-Abusers. Ja, en hun platenbazen die zeiden ook van, ja jongens, met zulke naam is de kans op een doorbraak wel bijzonder klein. En toen veranderden ze hun naam in Simple Minds. Promised You a Miracle. En die komen we tegen in onze flashback top 40 vandaag op nummer 30. Boys Town Gang, je hoort ze al in de keuze top 3. De top 3 waarop jullie volop aan het stemmen zijn met Can't Take My Eyes Off You. En die staat in de top 3. Waar, dat weet ik niet. Dat hangt van jullie af, want je kan ook blijven stemmen tot ongeveer 12:30. Mag iets langer zijn ook hoor. Maar er was al een opvolger klaar. De groep kwam uit San Francisco. Boys Town Gang dus. Ze staan 2 keer genoteerd in onze Flashback 40. Straks dus met Can't Take My Eyes Off You. Maar de opvolger die komt binnen op nummer 29 bij Nostalgie Plus. In de zomer van je leven is het tijd voor de disco cover van de oude classic van Stevie Wonder. Signed, sealed, delivered, I'm yours.
1: In de Flashback.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
2: Kom, laat je inspireren.
3: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
2: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
3: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
4: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate, natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: John Anderson op 28 met Surrender en we maken ons op voor een prachtige nieuwe binnenkomer op nummer 27. Your golden years. Nostalgie. Ondertussen 11 uur, hoogste tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
8: Goedemorgen. Elke dag worden er gemiddeld 40 misdrijven tegen minderjarigen gepleegd. In 2024 ging het om meer dan 14.700 feiten. Dat is een stijging van 13% tegenover 2022. Dat blijkt uit cijfers van de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie, die N-VA-Kamerlid Sophie de Wit heeft opgevraagd.
9: Dan gaat dat over slagen en verwondingen, een feit waarbij de fysieke integriteit van kinderen wordt geraakt. Dat gaat over zedenmisdrijven. Ik mag hopen dat het feit dat je hogere cijfers hebt, dat dat misschien kan liggen aan een hogere aangiftebereidheid. Maar ik vrees gewoon dat onze samenleving ook weer een beetje harder geworden is en dat er gewoon in de grond wat meer feiten gebeuren.
8: Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel dossiers er leiden tot een vervolging. In Indonesië is een Belg vermist die aan boord zat van een toeristenboot. Daarop zaten ook 10 andere Europese toeristen, onder hen ook 5 Nederlanders. Het schip raakte gisterochtend vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. De zoekactie is intussen volop bezig. Meer informatie is er voorlopig niet. En in de Ronde van Frankrijk beginnen de renners over een half uur aan de voorlaatste 20e etappe. Een rit van 170 kilometer met aankomst op de Alpe d'Huez. Sportjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
10: De meest monsterlijke etappe van deze Ronde van Frankrijk. 5500 hoogste meters. En we gaan opnieuw Alpe d'Huez op vandaag. Met onderweg wel 3 beklimmingen van buitencategorie. De zwaarste categorie van allemaal. Met de Croix de Fer in het begin. Dan ook nog even de Col du Télégraphe. En dan de Col du Galibier.
8: De Sloveen Tadej Pogačar is leider. Hij verdedigt een voorsprong van meer dan 7 minuten op Remco Evenepoel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
7: Buitentemperatuur bij Nostalgie Plus, momenteel 24 graden. We gaan eens kijken hoe het op de weg gaat. Op de E40 Brusselbrugge 29 minuten verlies. Vanaf Gent de N60 tot Drongen. En dat komt door een ongeval dat eerder vanmorgen gebeurde. Dan op de E19 Antwerpen-Mechelen. Daar verlies je 12 minuten van Rums tot Mechelen-Noord. En dan heb ik er nog eentje. Dat is de Antwerpse ring richting Gent. 11 minuten aanschuiven van Berchem tot de Kennedy. Sta je ergens anders stil, dan is dat niet langer. Op dit moment althans dan 10 minuten.
11: De Flashback Top 40
12: met Serge Haderman. Nummer 27 in de Flashback Top 40.

Muziek van eigen bodem had ik je beloofd. Sophie Verbrugge is de achternaam. Sophie is de artiestennaam en ook de echte voornaam. En vroeger zat ze bij Trinity. En dit was het nummer I Love You, geschreven door Gus Rouen. En ze maakt haar entree op nummer 27, althans in de zomer van 1982. Welkom bij het tweede uur van de Flashback Top 40 hier bij Nostalgie Plus. Je kan alles volgen via onze site. En ja, jullie hebben zo goed gestemd dat er alweer het een en ander is veranderd in de top 3. Die ziet er zo uit. José, de Nederlandse zangeres van Love met I Will Follow Him, zakt van 2 naar 3. En we hebben een nieuwe nummer 1. En het is niet deze. Boys Town Gang, dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar ze zakken van 1 naar 2. Zo hebben jullie gestemd. En dat betekent dat dit de nieuwste nummer 1 is. Hot Chocolate en Girl Crazy. Dat is de top 3. 3, José, 2, Boys Town Gang. En nummer 1, Hot Chocolate. Ben je het niet eens met deze rangschikking? Of heb je nog niet gestemd? Dan kan je dat doen via onze site of via de gratis app 0477 900

0: We leerden ze kennen begin 1980 met Son of Jamaica. Dat is een plaat die zeker genoteerd zal staan. Tenminste, als jullie ervoor stemmen in de zomertop 500 van Nostalgie Plus, die van start gaat op 27 juli. En dat is aanstaande maandag. Maar voor die tijd krijg je nog een flashback top 50 morgen. Top 40 gaat er. Nu moet ik een pintje betalen, denk ik, hè? Omdat ik dat weer gezegd heb. Ja, dat zit er zo ingebakken. Flashback top 40 is het ondertussen. En misschien staat deze er ook in, je weet maar nooit. Seven Tears, de Goombay Dance Band uit Duitsland. En ze stonden nummer 1 in Engeland. Bij ons kwamen ze niet zo heel hoog, maar toch nummer 26, dat is ook al niet slecht natuurlijk. Hè? En ondertussen een nieuwe binnenkomer. If I Can't Have You. Uit het album Saturday Night Fever is en blijft de meest succesvolle classic van de Hawaïaanse zangeres Yvonne Elliman. In juli 82 maakt ze haar entree in onze Flashback Top 40 met Love Pains. Het gaat goed met Yvonne Elliman. Ze is ondertussen 74 en woont nog steeds op de plaats waar ze geboren is, namelijk het exotische eiland Hawaii.
1: In de Flashback Top 40.

0: Yvonne Elleman en Love Pains op nummer 25. En ik heb nog meer girl power, hoor. Begin 80's lijkt het overigens wel of iedereen, vaak geïnspireerd door de video's van filmdiva Jane Fonda, aan aerobics doet. Diana Ross legt een link naar die rage met Work That Body uit haar toenmalige album Why Do Fools Fall In Love. Leuk om weten, het is de eerste song ooit geschreven door Diana Ross.
1: In de Flashback Top 40.

0: Heb je meegedaan? Ja, goed voor de commissie. Diana Ross, Work That Body. Hier bij Nostalgie Plus. Waar jij jouw jeugd beleeft. Ik was even van het denken, hoe jong was ik in 1982? Even rekenen, een jaar of... Nee. Ik kan het mij niet meer herinneren. Maar als jij herinneringen hebt uit die zomer... dat zal best juli 1982 laten maar komen, hè, via onze mail. Goed, even kijken. Oh, ik heb een eendagsvlieg klaarstaan. Staat waarschijnlijk uitgebreid beschreven, omschreven in het boek van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders. Dadelijk een groep van Spaanse afkomst.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De Flashback Top 40.
3: Nostalgie Plus. Nummer 23.

0: Barbas op 23. On the road again. Als je op de weg zit, doe het een beetje voorzichtig. Wij zorgen voor de soundtrack, wat je ook doet. Op deze zaterdag, als je moet werken, sterkte. Heb je vakantie, geniet ervan. En ja, goed insmeren, hè, want de zon is al heftig, heb ik gezien. Goed, in 1977 scoort het Amerikaanse gezelschap Shalamar een grote hit met de Disco Medley Uptown Festival. Maar hun grootste hit heet I Can Make You Feel Good. Vreemd genoeg flopt de song in de States, maar bij ons doet hij het goed. De bekendste figuren uit Shalamar zijn zangeres Jodie Watley en danser Jermaine Stewart, die later allebei een succesvolle solo-carrière zullen opbouwen.
1: Nieuw in de Flashback Top 40.

0: Flashback Top 40.
1: Secteleider Sim Myung Moon leidt in New York een recordhuwelijksplechtigheid van 2075 paren. Israël legt een hongerblokkade om het ingesloten West-Beirut in een poging het verzet van de Palestijnen te breken. De blokkade wordt pas opgeheven na grote druk door de Amerikaanse president Reagan. Op 10 juli wordt Coca-Cola Light geïntroduceerd. Op de 13e van die maand vallen 5 dodelijke slachtoffers tijdens een treinongeluk in Aalter. En er heeft een ommekeer plaats in de oorlog tussen Irak en Iran. Iraanse troepen trekken Irak binnen en doen pogingen de Iraakse oliestad Basra te veroveren.
0: Juli 1982. De Flashback Top 40.
1: Simple Minds op nummer 30. Boys Town Gang met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours binnen op 29. John Anderson staat op nummer 28 en dan op 27 nieuw binnen. Prachtige Sophie en I Love You. Seven Tears komt van de Goombay Dance Band en ze staan in een 26e positie. Love Pains van Ivan Elleman binnen op 25. En ook dit nieuw binnen op 24. Diana Ross en Work That Body. Barabas op 23. On the Road Again. En het is Shalimar binnen op 22 met I Can Make You Feel Good. En dan de plaat die we net hoorden op 21. De Chaplin Band. En de cover van Il Veliero.
0: Nummer 20.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.
0: Nieuw
1: in de Flashback Top 40.

0: met de flashback top 40 en straks Tony Talbo met Weekend Vibes. En niet vergeten, vanaf maandag de zomer top 500 van Nostalgie Plus. Ik moest daar meteen aan denken, want ik legde de link met Kid Creole en de Coconuts. Ze komen binnen op 19 met I'm a Wonderful Thing Baby. En dat in onze hitlijst, het maandoverzicht van juli 1982, waarin nog een heleboel andere leuke platen staan. En je kan nog stemmen, hè, voor de top 3, dat weet je. Volgende tussenstand binnen een half uur, zo ongeveer 10 over 12. En er wordt ook volop gestemd voor de top 500, de zomer 500 van Nostalgie Plus. En dat kan natuurlijk ook, dat kan natuurlijk ook via onze site nostalgie.plus, maar ook via de app. En ondertussen zijn we toe aan nummer 18. Daar tref je ook een aantal oude bekenden aan. Nostalgie
1: Plus. Nummer 18.

0: Engelse band Imagination. Weet je waar ze het populairst waren? In Italië. Ja. Maar ook bij ons hoor. Music and Light bijvoorbeeld. Op nummer 18 in de Flashback Top 40. Bij Nostalgie Plus. Elke zaterdag en elke zondag tussen 10 en 1. En morgen hebben we een bijzondere uitzending. Maar daar vertel ik straks wat meer over. Want nu is het tijd voor de hoogste nieuwe. En die komt van Toto. Toto bestond uit een verzameling briljante studiomuzikanten uit Los Angeles die alles bij elkaar op meer dan 100 albums van andere artiesten hadden gespeeld. Gestimuleerd door diverse collega's uit de muziekwereld begon ze uiteindelijk voor zichzelf. Africa kwam uit het album Toto 4. De groep vond het nummer maar niks. Hij wilde niet dat het op het album kwam. Vooral gitarist Steve Lukather vond het een draak. Maar een medewerker van de platenmaatschappij vond het geweldig en bleef aandringen om het toch op single uit te brengen. En daarop deed Steve de uitspraak dat wanneer Africa een hit zou worden, hij naakt een rondje zou lopen op de Sunset Boulevard in Hollywood. En dat heeft hij tot op heden nog steeds niet gedaan.
1: In de Flashback Top 40.

0: wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
1: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
0: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
1: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
0: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Baby Letter Blue Jeans Talk. Dat was onze nummer 16, Dr. Hook, en daarvoor Toto. Your golden years. Nostalgie. Ondertussen 12 uur geworden, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toeristenboot, met ook 9 andere Europese toeristen, raakte gisteren vermist voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er sprake van 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthavenuitbater. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. Een ziekenwagen komt in ons land gemiddeld na bijna 14 minuten toe op zijn bestemming. Dat blijkt uit cijfers die bij bevoegd minister Frank van den Broeke zijn opgevraagd. Ons land doet beter dan de internationale afspraak van een kwartier. Al kan het volgens spoedarts Injas de Meijer nog sneller.
5: Mensen gebruiken de 112 als een soort van taxi. Wij zien dat op de spoedgevallen meer en meer dat mensen komen met de ziekenwagen, maar dat ze eigenlijk misbruik maken van het systeem 112. Daardoor wordt vooral de noodcentrale 112 overbelast. Die mensen kunnen niet weten of dat dit een ernstige of een niet ernstige oproep is.
4: In Vlaams-Brabant wacht je het langst op een ambulance. Daar duurt het een kwartier. In Antwerpen moet je zo'n 12 minuten wachten. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste etappe, de Koninginnenrit. In totaal leggen de renners zo'n 170 kilometer af, met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en een aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
6: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons hebben klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
4: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
3: Buitentemperatuur bij Nostalgie Plus op dit moment 25 graden. Ik heb files. Niet langer dan 10 minuten, ik heb ze voor u opgelijst. De Antwerpse ring richting Gent, daar verlies je 18 minuten. Van Deurne tot de Kennedy E40 richting Brugge. Een kwartier van Drongen tot Aalter. Op de E19 Antwerpen-Mechelen. 10 minuten tussen Rumst en Mechelen-Noord. En dan op de Antwerpse ring in de andere richting, dan richting Nederland. Daar staat een file van 10 minuten. Tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Het is eruit kijken, want de file staat daar vanwege een ongeval.
7: De Flashback Top 40
8: met Serge Haderman.
7: Nummer 15.

0: wat er is.
1: Nummer 15 is voor Doe Maar. En dit is jouw top 3 zoals hij er nu voor staat. José met haar versie van I Will Follow Him staat op nummer 3. Een uur geleden stonden ze nog nummer 1 en jij hebt hem gestemd naar nummer 2. Want jullie zijn bezig met het herschrijven van de geschiedenis van de hit. Het kost niks en het is plezant. Hot Chocolate op nummer 2. En dat betekent eerherstel voor de Boys Town Gang. Ze staan opnieuw nummer 1 met Can't Take My Eyes Off Of You. Maar ben je daar niet mee eens? Ben je het daar niet mee eens of heb je nog niet gestemd vandaag? Dan kan je dat nog zeker een dik half uur doen via onze site nostalgie.plus, nostalgie.plus of via onze gratis app 0477 900 800. Dus via de Nostalgie app 0477 900 800. Jij bent de geschiedenis aan het herschrijven en dat resulteert straks ongetwijfeld in een boeiende finale.

0: 82.
1: De Amerikaanse tennisspeelster Martina Navratilova wint het toernooi van Wimbledon door haar landgenote Chris Evert Lloyd te verslaan. Bernard Hinault wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. En Italië wint de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-1 te verslaan.

0: verbonden aan 1982 voor eens en altijd. Rode Duivels gaan naar Spanje. Dat was Wiltura met de Rode Duivels. Voilà, zo ging dat toen. En zij staan op nummer 12. Daarvoor Abracadabra, Steve Miller Band op 13. En dan 14, Da Da Da, I Don't Love You, You Don't Love Me, Aha, Aha, Aha. Die Neue Deutsche Welle was dat in de gedaante van Trio. De Stones, die hadden altijd een zwak voor de muziek van Tamla Motown. Het resultaat hoor je zo dadelijk op nummer 11.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we eraan beginnen. Ik haal de sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel. Van die verjaardagspies van op de barbecue.
2: Oh. Ja. Lemmes.
3: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is ze.
5: De Vos Lemmes.
2: Yes.
6: Allee, jongen, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: De zomer van je leven.
12: Nostalgie dus.
11: Nummer 11.
13: We just want to go.

0: De Flashback Top 40.
1: Adamant met Goody Two Shoes op nummer 20. Hit Creole de Coconut binnen op 19 met I'm a Wonderful Thing Baby. Music and Lights, ja, dat is Imagination op nummer 18. En dan op 17 de hoogste nieuwe. Toto met Africa. Nummer 16 is voor Dr. Hook. Doe maar, is dit alles? Ze staan op nummer 15. Da, I don't love you, you don't love me. Trio op 14. Steve Miller Band op 13.
2: De rode duivels gaan naar Spanje. Al wie verzint als dit gaat mee.
1: Viltura op nummer 12. Ja, en dan daarnet The Stones. Met de live versie van Going to a Go-Go op nummer

een one-hit wonder. En daarom staat ze ook uitgebreid in het boek van Dennis Michiels. 500 unieke one-hit wonders. Charlene was dat met I've Never Been To Me. En daarvoor een van mijn favorieten uit de lijst. Soft Cell op nummer 10 met Torch. De Flashback Top 40 bij Nostalgie Plus in samenwerking met Ment 55. De succesvolle televisiezender die we allemaal kennen en waar jullie allemaal naar kijken, mag ik hopen. Van maandag tot en met vrijdag mag ik een babbeltje komen doen over een artiesten of groep uit de Flashback Top 40. In het 5:45 moment, om 5:45 dus, 's middags, maar ook om 5:24, dus om middernacht. En deze middag om 4:00 bij Ment 55, de Vlaamse top 10 met Frederik Kerems. En vanavond om 9:00 Play That Song. En daarover gesproken, als je aan de kust bent, dan kan je gaan kijken naar Play That Song op de dijk. Nee, sorry, het Kennedyplein. In De Haan. En daar kan je dus gaan kijken vanavond naar, en luisteren ook naar Christophe, Glennis Grace, De Snelle Swoop en Celine Hermans. En morgen zondag om 10:00 Ment 55 met Herbert. En morgen heeft hij als gast niemand minder dan Ida De Nijs. Op het einde van het jaar, de grootste hit bij ons in Vlaanderen. Hij stond nummer 1, F.R. David.

0: van een Frans-Tunesische zanger, F.R. David. En bij ons in Vlaanderen, zoals ik net al zei, bleek het de best verkochte single te zijn van dat jaar, 1982. Zomer 82 dus, met dadelijk op nummer 7 de Jay Giles Band. En morgen zijn we er ook natuurlijk, hè, met de Flashback Top 40 tussen 10 en 1. Een uitzending volledig gewijd, morgen zondag dus, aan de hete zomer van 1976.
1: De zomer van je leven, bij Nostalgie Plus.
2: Nummer 7.

0: De Amerikaanse Jay Giles Band met Freeze Frame op nummer 7. En de nummers 6 en 5 die ik zo meteen op je loslaat, die kan je beschouwen als suggestie voor de zomertop 500 die aanstaande maandag van start gaat hier bij Nostalgie Plus.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Go, go, go naar Imperno. Nu solde tot min 70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
5: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
6: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
5: Echt?
6: Echt waar?
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
3: De Flashback Top 40.

Hele mooie herinneringen uit de zomer van 82. Evelyn van Roxy Music op 6. En op 5, James Last met Biscaya. De zomer van je leven tijdens deze juli Classics Maand. Met volgende week, de hele week, de zomerse 1000. De zomerse 500. En die plaatjes die ik nu aan het spelen ben, in de juiste volgorde van juli 82, zouden daar best wel eens in kunnen staan. Zoals deze van June Lodge en Prince Mohammed.

Ik zei het de straks, Words van F.R. David was bij ons de best verkochte single van 1982. In Nederland was dat anders. Daar was het Someone Loves You, Honey. Ook bij ons een grote hit overigens hoor. June Lodge en Prince Mohammed. Zij staan op nummer 4. Jij hebt de geschiedenis herschreven. Dat is het minste wat ik kan zeggen. Ik vind dat fantastisch, elke week weer. En ook morgen hoop ik dat jullie dan van de partij zullen zijn in de hete zomer van 76. Maar dit is jouw persoonlijke top 3. Tijd voor de grote finale. En dan zijn we...

0: Nummer 10, Soft Cell. En Torch. Amerikaanse zangeres Charlene op nummer 9. F.R. David op nummer 8. Jay Giles Band, ze staan op nummer 7. Roxy Music met Avalon op nummer 6. Nummer 5 en ongetwijfeld volgende week in de zomer top 500 bij Nostalgie Plus. James Last en Biscaya. Joe Lodge en Prince Mohammed, Someone Loves You Honey op nummer 4. En dan jouw top 3. José met I Will Follow Him op nummer 3. En de plaat die eigenlijk een paar uur nummer 1 stond, maar het verschil tussen nummer 2 en 1 is heel klein. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. Bedankt allemaal voor het stemmen, fantastisch. En we gaan één luisteraar, eigenlijk twee, dat is een duo-ticket, feliciteren met het duurticket voor de cinema, film naar keuze, partner naar keuze, Jonathan Ostijn uit West-Vlaanderen. Gefeliciteerd. En dan rest er mij nog één ding. En dat is de nummer 1 voor jou op tafel te leggen. Figuurlijk dan. De nummer 1 in de Flashback Top 40 van vandaag, juli 1982, komt uit Engeland. Hot Chocolate en Girl Crazy.
1: Nummer 1.

0: Goud op de middag met David Bowie. Dat kan nooit geen kwaad, denk ik. Golden Years komt er zo aan. Your golden years. Nostalgie plus. En dit is het nieuws. Een goede middag.
1: Goedemiddag. De twee Belgen die vermist waren in Indonesië zijn levend teruggevonden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De toeristenboot met ook 9 andere Europese toeristen verdween gisteren voor de kust van het eiland Sulawesi. Na een reddingsactie werden ze teruggevonden. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eerder was er nog sprake van maar 1 Belg aan boord. In Bordeaux, in Frankrijk, gaat het leger een militair legervliegtuig inzetten om de zware bosbranden te bestrijden. Dat heeft premier Le Cornu beslist. Het toestel zal zo'n 20 ton brandvertrager uitstrooien over de brand. Volgens de autoriteiten is intussen meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Meer dan 100 gebouwen zijn ook vernietigd. Ook vandaag staakt de Brusselse brandweer, voor de 5e dag op rij al. Amper 17% van het wachtpersoneel is aanwezig. Daardoor kunnen ze slechts 20% van de brandweeropdrachten uitvoeren en 60% van de interventies met ziekenwagens. Je hoort Walter de Rieuw.
2: Onze noodcentrale 112 draait ook maar op 50% van de capaciteit, evenals de brandweerdispatching. Momenteel kunnen we nog voldoen aan alle oproepen voor hulp, maar we vragen wel om goed na te denken, is het wel nuttig om voor die specifieke problemen de 112 te contacteren of niet.
1: De brandweer staakt tegen het personeelstekort en het budget. Vanmiddag is er nieuw overleg met de regering. De luchthaven van Charleroi gaat in 2028 voor enkele maanden dicht door werken aan de landingsbaan. Dat bevestigt de luchthaven uit Water. Volgens hen gaat het om historische werkzaamheden. Zo zouden er ook andere moderniseringswerken gepland staan. Waarover het dan gaat, is niet duidelijk. Er is ook geen info over hoe lang de werken zullen duren. De vakbonden vrezen intussen voor ontslagen en eisen duidelijkheid. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners volop bezig aan de voorlaatste etappe. Het is de koninginnenrit met onderweg 3 beklimmingen van buitencategorie en aankomst op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel staat tweede in het klassement. Hij wil zijn podiumplaats verdedigen.
3: We moeten erdoor als je Parijs wilt halen. Dus het is een etappe waarop we ons voorbereid hebben en dat we ons op klaargemaakt. Dus we gaan geen gekke dingen doen uiteindelijk. Ik heb een mooie voorsprong, maar het is ook niet extreem veel. Maar ik denk wel, na gisteren heb ik veel vertrouwen gepakt. Dat ik wil aantonen dat ik minstens even goed was als de anderen. Dus ja, gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte dingen doen. En zo hard mogelijk aan de finish, dat zou het mooiste zijn.
1: De Sloveen Tadej Pogačar rijdt in het geel. De finish is voorzien rond 4:30. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Een hele goede middag. Fijn dat je weer bij Nostalgie Plus bent. Hopelijk heb je al een gezellig weekend achter de rug, zonder gekibbel. Maar mocht er toch al een haar in de boter hebben gezeten, uit wrijving ontstaat soms iets heel moois. En daar heb ik straks een straf muzikaal voorbeeld van. De zon is er ook al bij met Jimmy Cliff en straks ook nog Van McCoy en Soul Cha Cha.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
2: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu. Veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
3: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelig.
4: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
5: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
6: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
7: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
5: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
6: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: De zomer van je leven.

Ja, op sommige vakantiebestemmingen denk je soms, ik blijf gewoon hier. Wel, straks heb ik de ideale plaat bij dat gevoel. Maar eerst The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Een fantastisch nummer, maar in de studio ging het er iets minder fantastisch aan toe. De bandleden die hadden constant ruzie. De drummer van The Police die schreef zelfs haatberichten op zijn drumvellen gericht aan Sting. En dat ontaarde soms in stevige vechtpartijen. Maar toch werd deze song een nummer 1 hit. Dan is er toch nog iets goeds uit voortgekomen. Every little thing she does is magic.

Straks het nummer waarvoor Joe Cocker het mooiste compliment uit zijn carrière kreeg. Vakantie, ja, er is maar één nadeel en dat is dat het zo snel voorbij vliegt. En soms krijg je dan het gevoel, ik blijf gewoon hier. Ik heb niet één, maar twee classics na elkaar die dat gevoel helemaal pakken. Straks Wham met Freedom, maar eerst Eruption, One Way Ticket. Geen retourtje terug.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Nos

De meester van de covers staat hier klaar. Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Origineel staat het op Sgt. Pepper's van de Beatles. Werd gezongen door Ringo Starr. John Lennon hoorde de versie van Joe Cocker en zei dat hij het een betere interpretatie vond dan het origineel. Ja, dat zeg je toch niet zomaar over je eigen nummer. Joe Cocker vond het een van de mooiste complimenten die hij ooit mocht ontvangen.

0: Bolle. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solden bij Maakrie.
10: Een tip voor een leuk weekend: smeer wat tijgerbalsam op je voeten en dan ga je wel vanzelf dansen, denk ik. Mud and Tiger Feet komt eraan. En het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Biquet.
12: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
11: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Intussen blijft het ook in Spanje branden. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. In de omgeving van de hoofdstad Madrid is al 10.000 hectare verwoest. In de provincie Ávila, in de buurt van Madrid, zou het om zo'n 14.000 hectare gaan. Eerder werden al 61.000 mensen geëvacueerd. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij moet opgeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogačar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger.
13: Zomer van je leven.
14: Tony Talboom.

0: Beste James Bond-liefhebbers, ik heb een hele goeie voor jou. Dame Shirley Veronica Bassi mocht 3 nummers inzingen voor de beroemde filmreeks. Moonraker, Diamonds Are Forever en Goldfinger. En straks een Hollander die zot veel hits scoorde in Frankrijk. Dat is al een straffeit op zich.
1: Dit is Nostalgie Plus.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
4: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

blijven toch zeer straf vinden, hè? Dave, zijn echte naam. Wouter Hartveld trok als jonge Nederlander naar Parijs met weinig Frans, maar zeer grote ambities. Hij paste zich zo volledig aan dat de Fransen hem helemaal adopteerden als een van hun eigen iconen. Het ging zelfs zo ver dat hij in Nederland jarenlang relatief onbekend bleef, terwijl hij in Frankrijk zalen bleef vullen. En straks heb ik zo'n hit die iedereen wel kent, maar altijd denkt, van wie

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

Wij Vlamingen zijn echte polyglotten. Hè. Als we ergens op vakantie zijn, schakelen we makkelijk over van de ene taal in de andere. En straks een classic die ook zo is opgebouwd. Maar eerst, Tell Me Your Plans. Dat is echt een van die classics die meer mensen kennen dan ze denken. Maar niemand weet van wie het is. Tell Me Your Plans heeft die eigenschap van een nummer, ja, dat je ergens hebt gehoord. Die blijft hangen, maar waarbij je altijd afvraagt, van wie is dit ook alweer? Ja, gewoon schouders ophalen dan. Ik ga het je vertellen. Het is van de Shirts. Nu ga je het nooit meer vergeten, toch?

redelijk optimistisch, zoals het weekend hoort te zijn. Lou Bega. En dan nu een classic die Spaans en Engels mixt, toch een beetje. Una Paloma Blanca. Schakelt moeiteloos over tussen twee talen in één refreintje. Een beetje zoals wij op reizen. Eén woordje Spaans en dan verder in het Engels.

0: Goodbye Bad Hair Days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
8: Heerlijke disco, voulez-vous? Ja, en als ABBA dat vraagt, dan zeg je toch gewoon ja, hè?
9: Your golden years.
8: Het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats hals over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Biquet.
11: Je ziet hoe de mensen proberen om terug te keren naar hun verblijf, om te gaan kijken, spullen te gaan halen, maar de politie houdt hen tegen. Het mag niet. Het is gewoon absoluut niet veilig genoeg. En ik moet zeggen dat de mensen hier echt wel een pittige nacht op hebben zitten, hoor. Heel veel dorpen zijn nog geëvacueerd. We hebben hele kolonnes auto's uit dorpen zien rijden.
10: Het leger heeft ook een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel is 1 persoon gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het incident gebeurde gisterenavond. Het slachtoffer liep een schotwonde op in het been, maar is buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. En slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft opgegeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Tadej Pogacar. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog, bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
12: Van je leven.
13: Tony Talboom.

heerlijk, deze Alicia Bridges en I Love the Nightlife. En wie ook iets te veel van het nachtleven hield, dat is Boy George. Ken je wel, hè? Hij heeft er biografieën vol over geschreven. En daarin lees je dat het eind jaren 80 eigenlijk niet zo goed ging met hem. Straks de hit die een reddingsboei betekende in die woelige tijd. Maar eerst nog toch een beetje luchtiger, want het is weekend. Dolly Dots, Aretha Franklin en ook Billy Joel.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe. De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

Billy Joel en My Life. En het leven is soms een rollercoaster. Dat weet Boy George maar al te goed. Maar gelukkig voor hem scoorde hij nummer 1 hit op het dieptepunt van zijn leven. 1987 was het jaar van zijn heroïneverslaving, rechtszaken en publieke afgang. Midden in die chaos bereikte Everything I Own de eerste positie in het Verenigd Koninkrijk. Soms gooit het leven je een reddingsboei toe in de vorm van een classic. En straks de man die zong over flirten en later een van de meest overtuigde diepgelovige christenen werd van Frankrijk.

Cat Stevens komt eraan, Youssouf nu, want hij veranderde zijn naam en bekeerde zich. En dat is ook het verhaal van de volgende man. Michel Delpech bekeerde zich later in zijn leven tot het christendom en sprak daar openlijk over. De zanger die alles wilde geven voor een flirt, eindigde als diepgelovig man. En dat flirten was dus plots geen

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Your golden years. Nostalgia.

Het is misschien een wild world, maar ook een wijde wereld met heel veel mooie plekjes, vakantiebestemmingen. Misschien heb jij ook nog een reisje op de planning staan. Dan kan je Nostalgie Plus overal meepakken. Luisteren kan online of via de app van ons zusterstation Nostalgie. En zo volgen de grootste classicsje overal. Met nu deze Louis Neves, Jennifer Jennings.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlova.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: De classics, alweer met heel veel liefde gebracht. Zo meteen is dat Racy en Lay Your Love on Me. Your golden years, nostalgie plus. En dan best het 4 uur, dit is het nieuws. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het is nog niet duidelijk welke informatie de verdachte stagiaire bij Shape heeft gestolen. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. Het federaal parket probeert nu te achterhalen wat ze precies heeft gestolen. Journalist Rob van Herk.
7: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan. Maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigde de situatie volledig te laten ontsporen.
6: De vrouw riskeert tot 10 jaar gevangenisstraf. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. En de slotrit van de Tour morgen wordt mogelijk aangepast. Dat meldt de Franse openbare omroep. De passages over Montmartre zouden geschrapt worden. De reden is een gebrek aan politieagenten. Montmartre werd vorig jaar voor het eerst opgenomen in het parcours van de slotrit. Het is zonnig en droog. Later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.
8: Zomer van je leven.
9: Tony Talboom.

vakantievibes in je radio met debuut soirée. De wereld heeft Bob Marley meer dan ooit nodig. En straks weet je waarom. En soms bestaat het leven toch wel uit zeer opvallende toevalligheden. Kate Bush werd geboren op 30 juli 1958. Emily Brontë op 30 juli 1818. Precies 140 jaar uit elkaar. En Wuthering Heights is het boek dat die twee samenbracht. Ja, toeval of het lot, dat mag je zelf invullen.

0: vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
5: Kom, laat je inspireren.
6: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
5: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
6: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

maar even naar het nieuws kijken om te weten dat we Bob Marley meer dan ooit nodig hebben. Tijdens een concert in 1978 verenigde hij twee rivaliserende Jamaicaanse leiders door het volgende nummer live te spelen. Ja, deze song bracht dus letterlijk politieke vrede. Komt erg van pas nu, toch?

Lekker zomer zit in je radio en dat vakantiegevoel ook. Peter Frampton met Baby I Love Your Way, die prachtige live versie. En straks ook een heerlijke Franse classic met Desireless. Voyage, voyage. En van deze Phil Collins Motown cover, ja, word je ook altijd vrolijk.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
7: Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
8: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
9: promo koken.
10: Een dessertje.
8: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
10: Oh, pavlovit.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Your golden years.

Altijd de grootste classics bij Nostalgie Plus. Met straks The Beatles, Here Comes the Sun, Celebration van Kool & The Gang en Thriller van Michael Jackson. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Deze is nog van Tammy Wynette.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Yes! Hallo jongen, zo snel het jong. En een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
6: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
7: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macrivoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
6: Echt
7: waar?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.

0: Goedenavond. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt Halen. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
1: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
0: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
2: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
0: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. Ook in Spanje houden de bosbranden aan. Daar is al zo'n 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering bekendgemaakt. Er werden ook al meer dan 60.000 mensen geëvacueerd. De zwaarste brand woedt in de omgeving van Madrid. In het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de voorlaatste rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Remco Evenepoel werd tweede op 26 seconden. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde en de Sloveen Tadej Pogacar vierde. Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi nu. De eerste plaats voor Tadej Pogacar en de tweede plaats voor Remco Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de tweede rit gewonnen in de Ronde van Polen. Ze haalden het voor de Ierse Lara Gillespie en de Italiaanse Elisa Balsamo. Lotte Kopecky werd vierde. Lorena Wiebes had gisteren ook al de eerste rit gewonnen en blijft aan de leiding in het klassement. Het is zonnig en droog, later meer wolken bij maxima tot 28 graden. Morgen wisselvallig bij maxima tot 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog bij opnieuw zo'n 23 graden. De dagen daarna opnieuw veel warmer en ook zonniger.

0: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
3: Oh my god.
2: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
3: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
2: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
3: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlova.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
8: Honda, the power of dreams.
9: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Your Golden.

0: badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
6: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.

0: Goedenavond. Knappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase nog weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
1: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten.
0: Het klassement ligt nu zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats is voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. In een villa in Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van 1,5 maand overleden. Dat meldt Halen. Er kwam vanmiddag een oproep binnen bij het noodnummer vanuit de woning van de oma. Maar alle hulp kwam te laat. Journalist Tim Leskrawaat geeft meer uitleg.
2: Het parket spreekt over een onduidelijk overlijden. En daarmee bedoelen ze dat de doodsoorzaak nog onderzocht moet worden. Er is een wetsdokter aangesteld en ook het CSI-team komt ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het parket houdt dus nog alle pistes open in wat hoe dan ook een vreselijke zaak is.
0: De ouders van het kindje zijn meegenomen voor verhoor. De bosbranden in de buurt van Bordeaux in Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn al meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bijna 40.000 hectare natuur is verwoest. Journaliste Louise Biquet is ter plaatse.
3: Gisteravond heeft het hier geregend, stevig geregend. Vandaag, vanmorgen ook. Het is ook een beetje minder warm, maar 25 graden meer. Maar dat is natuurlijk allemaal niet voldoende om die enorme vuurzee onder controle te krijgen. Want het waait nog altijd, die windrichting is nog altijd zeer, zeer onvoorspelbaar. Dus ja, ze krijgen het maar niet onder controle.
0: De brandweer krijgt nu ook hulp van het leger. Dat zet een militair vliegtuig in om brandvertrager uit te strooien over de brand. En in het noorden van Duitsland is minstens 1 dode gevallen bij een vliegtuigongeval. Een klein vliegtuig stortte neer op een huis in de buurt van Bremen. 1 van de 2 inzittenden kwam om het leven, de andere wordt nog altijd vermist. Het gezin dat daar woonde was op dat moment niet thuis. Het is nog niet duidelijk waardoor het vliegtuig is neergestort. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt dan niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook warmer.

0: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
1: Kom, laat je inspireren.
0: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
1: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
0: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeer.be. Op weg naar zee.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
1: Yes!
2: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
1: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
1: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
1: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be

0: goedenavond. Krappe prestatie van Remco Evenepoel in de Tour. Hij werd tweede in de voorlaatste rit, een zware bergrit. De overwinning was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. Evenepoel reed in de slotfase weg van Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. Hij strandde op 26 seconden van de ritwinnaar.
1: Super tevreden sowieso. Ik was echt weer in orde vandaag. Ik had echt weer een goede dag. Ik vond het heel jammer dat ik net niet de rit pak. Het lag er nog voor te grijpen, dus we zijn er nog voor gegaan. Dus het was heel leuk om met zo'n gevoel te kunnen afsluiten. En gewoon, ja, mijn laatste week was echt heel goed, dus super tevreden.
0: Het klassement ligt zo goed als zeker in zijn definitieve plooi. De eerste plaats voor Pogacar en de tweede plaats voor Evenepoel. Carapaz is leider in het bergklassement en de Deen Mats Pedersen in het puntenklassement. De slotrit morgen wordt ingekort, dat laat de organisatie van de Tour weten. De rit start niet in Thoiry, zoals voorzien, maar meteen in Parijs. De minister van Binnenlandse Zaken wil veiligheidsagenten vrijmaken voor de bosbranden. De start wordt op de Champs-Élysées gegeven om 17:50. Frankrijk zet nog eens 500 militairen extra in om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft het ministerie van Defensie aangekondigd. Tot nu toe werden al zo'n 1000 militairen daarvoor ingezet. Ze zullen onder meer mensen uit bedreigde gebieden moeten evacueren en helpen bij het beschermen van verlaten woningen. De stagiaire die verdacht wordt van spionage bij Shape ging heel gericht te werk. Het gaat om een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze liep stage bij Shape, het militaire hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Ze werd gisteren opgepakt, journalist Rob van Herk.
2: Ik laat me wel vertellen dat ze goed wist waar ze mee bezig was. Dat ze duidelijk op zoek was naar dossiers, naar documenten die niet voor haar ogen bedoeld waren. En initieel was het eigenlijk het plan om haar gang te laten gaan. De alarmbellen waren afgegaan, maar op een bepaald moment begon de vrouw zo'n flagrante handelingen te stellen die dreigde de situatie volledig te laten ontsporen.
0: Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton. Charles Leclerc werd derde en WK-leider Kimi Antonelli vierde. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. Vanavond nog op veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen komen er wolken opzetten. Morgen afwisselend zon en wolken met buien. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en warmer.

0: dag bij de interieurdokter in Ronse.
1: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
2: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakje voor in Ronse, hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
1: Echt?
2: Echt waar?
0: Makri in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op makri.be. Nu solde bij Makri.
3: Het beste uit de 60s,

meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
1: Your goal.

take your love to town. For God's sakes, turn around.